0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Goeie paas, bonussen, bonussen!
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Bij taxicentrale

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Ben jij er vanavond bij? Want Kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.

0: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
2: Goeie paas, bonussen, bonussen!
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en bruiselvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.

0: guys.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat?
8: Audiofrenzy.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Samuel en Bankzitters. Je hoorde hier op Echte Verparks zat uitslovig. Alleen goedemorgen, het is zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Dit is de weekendochtendshow van zaterdag 8 augustus 2026. Met heel veel lekkere muziek. Zometeen al bijvoorbeeld de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 8 augustus 2026. Ook muziek van Outlandish komt eraan. Aisha en Bruno Mars ga je zometeen ook horen. Welkom, fijn dat je erbij bent. Stuur vooral even een berichtje via de Echte Verparks website. Druk daar.

Misha Outlandish hoor je hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. Ja, je hoorde de haan die kraaide al zometeen tijd voor de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 8 augustus 2026. Eerst muziek van Bruno Mars. Wat gaf die toch een geweldige show in de Amsterdam Arena.

Bruno Mars en Gwyneth het hoorde je op RTV Parstad. Yes, welkom. Dit is de weekendochtendshow voor de zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Jippie. Ik ben nog bij je tot een uur of 12. Ja, we beginnen altijd rond de klok van 20:20 met de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 8 augustus 2026. Ja, en vandaag is het de dag voor de kat. Internationale Kattendag of de Internationale Dag van de Kat. Vandaag staat dat dier centraal. De kat is wereldwijd naast de hond het meest voorkomende huisdier. Ja, en vandaag kun je, als je dus een kat hebt, hem even extra verwennen. Dus een extra snoepje geven om eventjes Internationale Dag van de Kat te vieren. En omdat het vandaag Internationale Dag van de Kat is dit ook de track van vandaag. Pussycat Dolls samen met Will.i.am. Dit is de Beep.

0: Oh, wat mis ik dat WK toch? Shakira, Burnerboy, je hoorde Daida hier op Echte Vipparks. Dat zo meteen muziek van Pharrell, Sharky, ja, Good Heart komt eraan. En ook de Lumineers. Oh, hey. I can write a song. Hoor je zo meteen. Tot zo.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie's Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Bij taxicentrale

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en breuzelvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
6: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Zometeen nieuwe muziek van Samber na de Lumineers.

Akutaart op Echte Weparstad. Yes, een hele goedemorgen. Je hoorde vorige Frogshark hier ook nog de Luminers. Ho, hey. Het is half tien geweest. Jip hier, tot 12 uur ben je nog bij je. Ja, misschien heb je gisteravond wel heel hard gefeest. Heb je de vrijdagavond helemaal wild gemaakt. Kan natuurlijk. Dan ben je nu een beetje uit aan het brakken, denk ik. Ik ga ervoor zorgen dat je geen paracetamol nodig hebt. Gewoon uitbrakken met de muziek hier op Echt TV Parkstad. Dat werkt ook gewoon geweldig. Met zometeen Harry Styles, Jennifer Lopez komt eraan. Play. Eerst nieuwe muziek van Samber. Binnen een jaar is hij echt super groot geworden. Hij scoort hit na hit. Onder andere On The West, Homewrecker 12-12. Nu heeft hij dus weer nieuwe muziek uitgebracht. En die heet My Body Isn't Ready. Veel mensen vinden het ook lijken op Coldplay uit de Zero's. Dat is wel een complimentje, hè? En ik snap ze ook helemaal. En het complimentje heeft hij ook nog eens verdiend. Zo

0: up and turn me on.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: Jouw nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: RTV.

Harry Styles, American Girls. Veel van zo'n jonge artiesten die dan heel vroeg doorbraken, die zijn dan 16 jaar oud ongeveer. Justin Bieber was 16, Harry Styles, die je zo net hoorde, was ook 16. Maar Michael Jackson, die was nog jonger. Hij was 11 jaar oud. En toen ging hij al de hele wereld over. Hij maakte een wereldhit met zijn broers, de Jackson 5. En je hoort hem hier op Echt Weer Parkstad. De zaterdagochtend met I Want Your Back.

0: Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durf je niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout.
12: Beleef stad en natuur vanaf het water.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
14: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
17: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

Rondé en Love Myself. Hoorde je op Echt TV Parkstad? Wist je dat achter de Black Eyed Peas eigenlijk gewoon een kommetje bonen schuil gaat? Ja, de naam Black Eyed Peas die verwijst letterlijk naar zwarte ogenbonen. En die peulvrucht die staat in verschillende culturen symbool voor geluk, voorspoed en een nieuw begin. De band vond dat een perfecte naam, positief herkenbaar en een beetje anders dan alle stoere bandnamen uit de tijd. Inmiddels kent vrijwel iedereen de naam, maar weinig mensen weten dus dat er eigenlijk gewoon een kommetje bonus achter schuil gaat. Je hoort ze nu hier op Echt Weer.

Ed Sheeran en Don't. Goedemorgen, Jip hier met de soundtrack van je zaterdagochtend. Wat ben je aan het doen? Misschien heb je net wel verse afgebakken broodjes uit de hoofd gehaald. Moet je haast voor een kappersafspraak zometeen? Zit je in de auto voor het voetbaltoernooi van je zoontje? Of je doet even rust eraan en bent een beetje brak van een feestelijk vrijdagavondje? Laat het weten via de echte V-Parkstad WhatsApp-functie.

0: Mind hier op RTV Park zat. Zometeen de 20 minuten hits op rij, non-stop en Brusselvij met onder andere Chris Cross Amsterdam.
1: Dat is niet wat hij zei.
0: Dat is te lang geleden, zeg. Hij is van mij.
1: Hij is van mij. Hij zegt dat ik al.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en breuzelvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Goedemorgen.
0: Yes, inderdaad, een hele goede morgen. Het is bijna 11 uur en dit was de 20 minuten hit om rij non-stop en breuzelvrij. Met aan het begin Chris Cross Amsterdam, Fine Young Cannibals. Daarna Petro, Jackson Me, Rihanna, Don't Stop the Music, Dinesh, Snowbug Boys. En als laatste dus Barry White, hoorde hier op Echte bij Parkstad. Ja, de zomer die is lekker aan de gang met nu hier op Echte bij Parkstad, Alvara Soler.

onderweg El Mismo Sol. Lekker nummer om even op de gaspedaal in te drukken als je misschien onderweg naar vakantie bent. Heel veel plezier als je op vakantie gaat. Misschien ben je nu op vakantie, heel veel plezier. En als je net van vakantie afkomt, ja, dat is even moeilijk. Maar ik ben bij je. Tot 12 uur. Stay with me, Sam Smith.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Roda, met z'n Paulussen!
5: Steun Roda, deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: De spanning, de ontlading.
13: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
2: Tezamen zijn vier Roda JC.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Bij Taxi Centrale Beer.

0: I'll be there for you. Hoor hier op RTV Parkstad. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. I'll be there for you. Rembrandt is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan TV. Aan de Friends natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Het is echt zo'n showsong, de teamsong van Friends. Maar jij hebt ook meer nummers die helemaal niet echt voor tv-programma's zijn gemaakt. Maar die horen er wel een beetje bij. Bijvoorbeeld bij The Voice of Holland, Unstoppable van Sia. Als dan iemand iets over haar of zijn persverleden heeft verteld. Dat hij dan Unstoppable hoort als ze door zijn naar de volgende ronde bijvoorbeeld. Toch? Ja, vind ik echt zo. Of Harry Styles, Lena Talking worden ook vaak gebruikt. Als, als zo'n tussenstukjes voor bijvoorbeeld Kopen zonder Kijken of VT Wonen. Komt ie, hè? Terwijl de verfrollers hun werk doen en de laatste voorbereiding worden getroffen, krijgt huis van Robert Jett steeds meer de sfeer die Roos voor ogen heeft. Van een nieuw kleurenpalet tot verrassende styling details, alles komt samen in interieur vol persoonlijkheid. Ja, ik denk dat Martijn Krabbe het beter kan, maar je snapt mijn illusie, hè? Je snapt wat ik bedoel. Je hoort hier geweest op de Rembrandts en I Be There For You. Door naar de muziek, ik denk toch beter bij de radio kan houden. Donnie Yves Berendsen, nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Nachtelang, Donnie en Yves Berendsen. Daarvoor deed ik een imitatie na van Martijn Grabé. Over dat Lena Talk van Harry Styles echt overal bij past. Bij zo'n VT wonen of verkopen zonder kijken programma's. Ja, Martijn Grabé kan het natuurlijk 100% beter. Hè? Ja, ik denk dat ik toch beter bij de radio alleen moet houden. Zometeen muziek van Anouk. Jeruzalem komt eraan. Nog Bluff, Verliefd uit Londen. En natuurlijk mijn favoriete track van dit moment. Tip 4, hoi zo. Na nieuws van 11:30. Eerst Amon van Helden. Dit is my...

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energie verbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op RTV

Anouk en Jerusalem worden hier op RTV Parkstad. Dat een kleine tip van de sluier voor de tip van Jip zometeen. Ja. Zo, dus wel een knaller, hè? Dat hoor je meteen. En welke track het is, hoor je zometeen dus. De tip voor Jip komt eraan. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer ik echt heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook zometeen voor jou. Ik kan nog een tipje geven. Dus niet Nederlandstalig. En is een DJ-duo. Meer zeg ik niet. Meer zeg ik niet. Welke track je zometeen gaat horen, hoor je dus zometeen. Na Idalie, Ronnie Flex en Frenna komen er ook aan. Eerst Bluff, liefst Eilonde. Bij de zaterdagochtend van Parkstad. Van de

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is

op Echt TV Parkstad. Ja, zometeen om 12 uur namelijk de Weekend Lunchshow. Heel veel plezier bij Mark Mechtens zometeen. Eerst de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook zometeen voor jou. Ik had dat net al een paar gehints gegeven. Tipjes van de sluier voor de tip van Jip. Het is een Nederlandstalige... het is geen Nederlandstalige song. Hij is van een DJ-duo. En hij klinkt zo. Ja, dat was een heel klein stukje. Je hoorde het al. Het is een knallig. En dan is het ook. Dit is de tip van je van deze week. Prospa en Clooney, Free Your Mind.

Mijn favoriete track van dit moment, Pogba en Clooney, Free Your Mind, hoor die hier op RTV Parkstad. Yes, een hele goede morgen. Wil je alle tips van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jip, streepje RTV Parkstad. En als je hem toch nog niet vindt, dan moet er ook nog zo'n radio-emoji achter. Dit is Chase Morrison, Please Don't Stop.

James Morrison, please don't stop the rain. Daarvoor ook nog de tip van je van deze week. Free your mind, Prosper en Clooney. Morgen hoor je hem weer rond de klok van 11:15. Dank u wel voor het luisteren naar de Weekend Ochtendshow. Veel plezier bij Mark Mechtens zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Lopen, Roda, Mitchell Paulussen!
7: Steun Roda, deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ik zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. De zaterdagmiddag van RTV Parkstad is zojuist van start gegaan. Met tot aan 2 uur de Weekend Lunchshow. Eerst eventjes de duimpjes omhoog voor Jip. En zo meteen als tweede track een nummer uit de jaren 90. The Temperer en Maya en Feel It komt eraan. Maar nu eerst In Excess.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Maya. De 90s track voor dit uur. En Feel It. Zometeen een nummer uit de jaren 80. Ja, dat hoor je niet meer zo heel vaak op de radio. C'est la vie, Robbie Neville. Zegt het je nog iets? Maar nu eerst Anne-Marie, James Arthur en Rewrite the Star.

In de jaren 80 had Robbie Neville een paar hitjes, waarvan dit C'est la vie natuurlijk de grootste was. Maar daarna is hij gaan schrijven en componeren. En niet voor de minste. Ik heb eventjes op zijn website gekeken. Onder andere Jessica Simpson. Ook Ashley Simpson. Hannah Montana heeft hij dingen voor gedaan. Jordan Sparks noem ik bijvoorbeeld maar. En ook de Pussycat Dolls. Dus geen kleintje in de muziekindustrie. RTV Parkstad nu met Junior Senior.

Travis McCoy en Bruno Mars, een biljonair. Gedraaid naar aanleiding van het bericht over Elon Musk, die in de afgelopen weken zijn kapitaal met meer dan de helft zag verminderen. Maar hij zit nog steeds warmpjes bij, hoor, met 600 miljard op de bank. Met recht dus een biljonair. Het is vandaag zaterdag 8 augustus 2026, Internationale Kattendag. Een soort van dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop je ze extra mag verwennen. Ja, je hebt er helemaal niks aan, hoor. Maar ter ere van die dag draaien we de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Op zaterdag altijd met enkel en alleen ethisch tracks. Je hoort onder andere...

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Bij Taxi Centraal.

0: is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: De 20 minuten hits op een rij. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met Little Steven, ook The Simple Minds. Someone, Somewhere. Hoe toepasselijk in the summertime. Joe Bataan en Rappo Kleppo. Kiss AMC en A Bit of U2. En zojuist Zion Jones en Spin Me Around.
1: Radio Retro.
0: En die Radio Retro, die heb ik gehaald uit een cd-koffer... dat ik bij me had de laatste keer dat ik ergens in een kroeg ging draaien. Het moet 2014 zijn geweest...

0: Radio Retro. Die heet Freaks. Uur 2 van de Weekend Lunchshow, die zit er zometeen aan te komen. Na een spreek ik je weer.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke Malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Goeie paas.
11: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 1 geslagen. En dat betekent dat we van start gaan met deel 2 van de Weekend Lunchshow. Die van 8 augustus 2026. Met zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Nou ja, dat had er net zo goed eentje kunnen zijn uit de Zero's. Want ja, hij stond eigenlijk in beide decennia in de hitlijsten. Kim Lucas en All I Really Want, die ga je zometeen horen. Maar nu eerst Matthias Reim, Ich hab mich so.

0: Kim Lucas in de weekendlunch show van RTV Parkstad met All I Really Want. Uiteindelijk is ze ooit een keertje getrouwd met een van de producers van het nummer. En die heette Woodcock van achteren. Ik kan er grapjes over maken, maar ik heb me voorgenomen om dat dus vandaag niet te doen.
1: Jongens, laten we er niet mee spotten, want het is heel erg.
0: Een kleine 6 minuten tot aan ABC en The Look of Love. Maar nu eerst op jouw radio, Lilywood en The Prick.

0: PC en The Look of Love op RTV Parkstad. Hey, heb ik je eigenlijk al verteld dat ik een nieuwe hobby daarbij heb? De edele schietsport. Ik ben voor de eerste keer geweest en daar werd me zo'n wapen in de hand gestopt. En ik bekeek me dat. Dat was schijnbaar niet de bedoeling, want je moet dat altijd naar voren richten. Zeg, maak je geen zorgen hoor. Ik bezorg niemand een hole in the head.
1: Mark Mertens.
2: Jouw hits, jouw nieuws.

0: Young, Wild and Free. Nou, dat is voor mij al heel lang geleden, mensen. Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Het is eventjes een doedingetje, hè, om een ongelijk te bewijzen. Het is onmogelijk om je elleboog te likken. Ondertussen dat ik dit vertel, probeert 57% van de luisterende mens om dat toch te doen, maar tevergeefs. Mensen, zometeen de 20 minuten hits op een rij, non-stop in Brussel vrij. Allemaal ethisch tracks, waaronder

0: XXX Loets Ballen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Ballen in Wurselen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: op tritonmarketing.nl.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: 80, niet allemaal hoor. Het was een selectie van 20 minuten. Met The Rolling Stones, Rick Astley, Huey Lewis in the News, Chaka Khan en zojuist Prince and the Revolution and Mountains.
1: Radio Retro.
0: 15 jaar geleden in 2011, toen hoorde je de Bingo Players hier op RTV Parkstad met Cry Just a Little. En die is dit uur de Radio Retro.
2: Lekker man.

Een Nederlands product, dit Bingo Players, bestaande uit Maarten Hoogstraten en Weiland Paul Boymer. Ze hadden de radio retro en detour van de Weekend Lunch Show met Cry Just a Little. Hey mensen, zometeen op deze plek, Johan de Vos. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2:00... en zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk, met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
6: Bij Taxicentrale

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
0: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

Zelf op BTV Parkstad. Ik ben Johan en de komende 2 uur maken we er samen een gezellige zaterdagmiddag van. We draaien de mooiste muziek, delen leuke weetjes, een inspirerende quote. En natuurlijk nemen we ook een kijkje in onze prachtige Limburgse omgeving. Pak gerust een kop koffie of geniet lekker in de tuin, wel in de schaduw. Want het weer zonnetje schijnt weer volop. Want we zorgen voor de beste muziek. Zoals je ook gehoord, Melanie C, I Turn To You, Alice Warren en Joe Jonas. En Burning Down begonnen we mee. Straks Bella Rexha en Faithless. Maar eerst is dit Drake en Kylie Whitcat.

Die is lekker deze. Babaraxa, Fateless. Straight to form met Kylie with Kyla, with Kid. En dat was One Dance. Weet je dat lachen niet alleen gezellig is, maar ook stress vermindert? Gemiddeld lachen volwassenen zo'n 20 keer per dag. Hè? Dus hopelijk kunnen we daar vanmiddag nog een paar lachmomenten aan toevoegen. Verder met Eddie Grant.

Roxy Dekker en Casual. Ja. Hey, het is Cor Brandt, toen moet ik nog een broodje bij hit. Straks naar de headline nieuws van 2:30. Daarin zit Coldplay, Wanna Do Project, Idali, Ronnie Flex en Frenna. Zayn en Sia ook nog. Maar eerst nog voor die tijd deze.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files, maar volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. En vanmorgen is in Bulgarije een droom ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

Zane Mattia. Dust Till Dawn, zo heet hij. 20 minuten lang broodje vrij. Je hoorde Idina met Ronnie Flex en Frenna met Populair. En Wanna Do Project met King of My Castle uit de jaren 90. En Goldplay met Viva La Vida opende de 20 minuten lange broodje vrij. Hit non-stop muziek. Gaan we verder met ja, deze lekkere rustige rock ballad. In Twain en Happy.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Winkel Car Wash keeps you moving.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het 1 graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende herstellen zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

Welkom terug aan de andere kant van drieën in deze show die heet Van 2 tot 4, de Vos is hier. Oliver Dien met So Easy. Lekker rustig om te beginnen op deze zaterdagmiddag. En Kurt Nielsen is juist een She's So High. Over rust gesproken, dit is die mooie van James Bay. Let It Go op de zaterdagmiddag. Wow.

Alex Warren en Fever Dream. Goeie plaat. Tijd voor een Limburgs moment. Dat brengt ons vandaag naar een van de bekendste heuvels van Nederland. De Kouberg in Valkenburg namelijk. Wielerliefhebbers kennen hem natuurlijk van de Amsterdam Gold Race, waar jaarlijks duizenden supporters de renners aanmoedigen. Maar ook buiten de koers is de Kouberg een prachtige plek. Boven wacht een mooi uitzicht over de glooiende Zuid-Limburgse landschap. Terwijl beneden het gezellige Valkenburg uitnodigt voor een terrasje of een

it. We don't have to take our clothes off. Ja, misschien heb je dat wel gedaan. Korte broek, shirtje aan. Of misschien wel in je zwembroek en dan in je badje. Op, ja, wat is dit? In je tuin misschien. Ja, of lig je aan het zwembad. Dat kan ook, zou kunnen. En dit te luisteren uit het park zat zo kunnen. Straks Blondie met Maria. Maar nu Roxy Dekker en Idali en Ronnie Flex. Jouw hit.

0: Minder bekend, maar toch wel goed, deze Blondie en Maria. Hey, de komen eraan, de 20 minuten lange Brozo-vrije hit. Non-stop muziek dus, 20 minuten lang. Kraak en Smaak, Ben West Beach en Chaka Demus en Players. Niall Horan en Miles Smith, de nieuwe single. En Lorenzo en Don Amor met Danza Kuduro. Komen ook nog voorbij, zo dags. Straks dus in die 20 minuten lange Brozo-vrije hit. Maar eerst het headline nieuws.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Renzo en Don Omar en Danta Caduro. Ja, deze zonnige plaats, de zonnige zuiden. Ja, is Edwin Parks dat ook, hè? Ja, in Limburg is dat ook het geval. Ja, het is lekker, deze zaterdag. Hey, dat waren ze 20 minuten lang op Rose Bay Hits. Nine Horn hoorde je ervoor met Miles Smith en Drive Safe. Een Twist and Shout van Chaka Demus en Pliers. Kun je nog, uit de 93 stond er die. En Ben West Beach, zeg je misschien niks, maar kraak en smaak misschien wel. Squeeze Me, dat hoorde je in het begin van die 20 minuten lang op Rose Bay Hits. Dat waren ze dus non-stop muziek. Hierbij Edwin Parks. Op deze zaterdagmiddag. Lekker straks verder met Abracadabra. Dan gaan we even toveren met Lady Gaga. Komt eraan. Maar deze is ook mooi. Delta Goodrum en Born to...

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de Zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde?
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
15: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Yes, yes, yes. A lovely day. En jawel hoor, je hoort het goed. Arnold is nog steeds op vakantie, dus ik mag het vanavond weer doen. Ah. En ik heb er wel zin in de komende 2 uur. Settle Dance op je radio hier bij RTV Paristad. We trapten al met Bill Withers. En de 1989 uitvoering. De remix en een lovely day. En dat is het zeker vandaag. Deze zaterdag. De 8e 2026. Goed, we hebben even een eerbetoon, jongens. En daar wil ik natuurlijk ook een programma mee gaan starten. Is namelijk vanwege het feit dat de Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. Hij heeft zijn familie bekendgemaakt. En 54 jaar is hij geworden. En in 2014 kreeg hij al de diagnose MS. Ja, hij werd vrijwel doof en blind, jongens. Peter van der Bos, zoals Tony Scott eigenlijk heette, scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40. Met 2 in de top 10, Get Into It. Nummer 4 was hij in 1990. Love Let Love op nummer 7, 1991. En andere bekende nummers van Scott waren Gangster Boogie en From The Soul. Tony Scott, ja, ik hield van zijn muziek. En ik heb hem ook heel vaak gedraaid. En dat ga ik vanavond ook doen in dit programma Saddle Dance. Even een eerbetoon aan Tony Scott, want hij was tenslotte de chief.

Mr. Tony Scott. Een van de vaandeldragers van de hip house. Een combinatie van house en hip hop. Die is van zijn genre voornamelijk bekend in de underground. Maar Scott zette dit internationaal op de kaart. Rapper uit Weesp, die in Suriname werd geboren, boekte met name successen in de Verenigd Koninkrijk en de VS, jongens. En zijn muziek leeft gewoon lekker voort. Zaterdagavond, Settle Dance op je radio, hier bij RTV Parkstad. Ondergetekende niet Arno, geniet van een lekkere vakantie. Maar wij gaan lekkere muziek draaien. Sky, let's settle.

Natuurlijk even achterin volgens. Skylar Celebrate hoorde je voor aan deze Karen White. The Way You Love Me. Yes. Heb je nou zoiets van, oh, ik wil meedoen met het programma, ik zit lekker te luisteren. Dat kan. Misschien achterom. Het is warm genoeg eigenlijk. Een drankje erbij. Kun je me natuurlijk een appje sturen met een verzoekje eventueel, als je daar zin in hebt of een leuk berichtje. Ga even naar de site Edwin Parkstad. Rechtsonder een groen icoontje en daar druk je even op en dan kun je me een berichtje sturen.

Ik denk dat Howard Johnson het goed naar zijn zin heeft. So fine, jongens. Tot 6 uur is het Saturday Dance waar je naar luistert. Ja, het is een andere stem als Arno. Arno heeft vakantie en ik neem het waar, jongens. Dus blijf lekker luisteren. We stomen gewoon door. En we zitten natuurlijk ook vol in het weekend. Dus we moeten genieten. Aan het weer liggen niet. Aan andere muziek ook niet. Evelyn Champagne King. And I'm in love.

Evelyn Champagne King en I'm in Love. Je kunt ze nog verder van iets van de Shame, Out of Control, Love Come Down enzovoort enzovoort. Kreeg in ieder geval een appje van Alex. Alex stuurde me een appje van lekkere muziekver. En ik heb inderdaad een lekkere kous te drinken erbij staan. Zo omschrijft hij dat eigenlijk. En hij blijft luisteren, hij heeft geen bezoekje. Maar dat maakt verder ook niet uit. Misschien valt hem nog wel wat in. Je kunt me natuurlijk even appen. Je kunt meedoen met het programma. Het groene icoontje op de RTV Parkstad site. En stuur me een bericht. Total Contrast en Thijs.

Total Contrast and Takes a Little Time. Nou, vorige week was er nog de wielerronde. En dit weekend is er ook een hele hoop te doen. Het heeft natuurlijk met muziek te maken. En dans niet te vergeten. Notorious, de Notorious IBE, is momenteel in volle gang. En daar kun je lekker naartoe. Het is geweldig weer. En ga eens even kijken, want vorig jaar ben ik daar geweest. En morgen ga ik ook even kijken. Het is gewoon geweldig hoe de jeugd daarmee omgaat. Zeg maar met zang, dans, muziek, noem het allemaal op. Je hebt natuurlijk weer de Who Battle. En de Batalla do Sinello, heet dat. Bonnie en Clyde, de flip-flop battle is het eigenlijk. En de Support Your Culture is er ook. Ja, er zijn heel veel activiteiten. Ga even naar de site, de Notorious IBE. En daar staat van alles op. De timetable, festival map, waar je moet zijn, de programma's. En ga eens even kijken. Het is zeker de moeite waard. Misschien kom ik je morgen nog wel tegen. En vergeet natuurlijk niet mee te dansen, want ik weet het nog, als je daar aankomt, dan beweeg je gewoon vanzelf mee. Geweldig. Geweldig, geweldig. Black Machine hoor je misschien ook voorbij komen. How G!

Black Machine en How G. Dat is ook zo'n soort muziek waar je lekker op zou kunnen dansen. En wat gebeurt dit weekend in het centrum van Heerlen? De Notorious IBE. Ga eens lekker kijken. En ja, geniet ervan.

Freddie Jackson. Was het Something? Een plaatje uit 1993. Ook een meneer uit de gospel scene. Je zou beter kunnen van Rock Me Tonight, Just Like the First Time, Don't Let Love Slip Away en noem ze allemaal op. Uit de jaren 80. Center Dance op deze zaterdagavond. Fijn dat je luistert hier bij RTV Parkstad. Je hebt nu wel misschien een beetje in de gaten. De hits vliegen om de oren, zoals deze van Rise. En Best Love.

had natuurlijk ook een beetje van die feel-good plaatjes weer op deze zaterdagavond. Deze zonnige zaterdagavond, Royce Royce en Best Love. En het eerste uurtje Saturdance zit er weer op. Ik heb nog één plaatje en dan gaan we even boodschapjes doen. Maar we zijn heel snel weer terug, hoor. Rapping for Ty. And I'll be around.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Got the Funk. En daarvoor hoorde je nog Oliver Cheatham en Get Down Saturday Night. Natuurlijk weer een hint dat je er een fijn weekend van moet maken. Blijf lekker luisteren bij Echte Weer Pankstad. Na 6 uur is het tijd voor Sebbeje. Kim en Erik op de radio. En wat ze allemaal gaan doen. Ja, het is altijd weer een verrassing. Vorig jaar, vorige week wist ik het wel. Toen gingen ze hun verjaardag vieren. En hadden ze nog wat met Baila. En noem het allemaal maar op. Je moet gewoon luisteren. Zet je radio gewoon harder. En doe mee met dat programma. Dat kan natuurlijk ook door een appje te sturen. Dat groene icoontje, je weet het wel. Second Image, Can't Keep Holding On.

over second. Imogen can keep holding on. De echte kenner weet natuurlijk dat er een Nederlandse inslag bij zit, deze band. En ja, ik werd er even op attent gemaakt. Hij maaide me een beetje het gras voor de voeten weg, maar dat maakt niet uit. Doe mee met het programma. En stuur me een app hier naar de studio van RTW Parkstad. De geluid van Roger. Ja, je mag ook step zeggen. En de Midnight Hour...

Als ook weer zo'n platen, dan kun je niet stil blijven zitten. En natuurlijk staan we door tot de klok van 6 uur. Set a dance op je radio. Hier bij RTV Parkstad. En ik ga er gewoon vanuit dat Arno de volgende week weer is. En zo niet, nou, dan wil ik nog een 2 uurtjes doen hoor. Van Mason. And you can do it.

Beter bekend van Bones, Rock, Skate and Roll. Formation en You Can Do It. Ja, natuurlijk in je vriendenkring. Ik heb natuurlijk ook wat vrienden en vriendinnetjes. Dan stuur je ze dan een app. Ik denk, oh, we zoeken. Nee, kun je de plaat van Rutger van Barneveld draaien? Maar daar valt je toch niks voor in, hè? John, dat was leuk. Maar ik draai War en Galaxy.

De 80s, 1980, Galaxy. De uitvoerende artiest War. Hij kreeg nog een appje binnen over Studio 54 uit de jaren 80. Ja, er werden ook wel heel veel hits gedraaid en hele lekkere muziek. Ik ben er ook wel eens een paar keer geweest. Het is alleen jammer de ene discotheek naar de andere verdwijnt. Daarom kun je dit weekend misschien naar Notorious IBE gaan. In het centrum van Heerlen. LTD, Love Togetherness and Devotion and Kicking Back.

0: De EWF en Fall in Love for Me. Ja, er was net iemand die stuurde me een berichtje over Rutger van Barneveld. En daarna had hij toch een bezoekje, jongens. Ja.
1: Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
2: Will it ever stop?
1: Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like
0: Vanilla Ice and Ice Ice.

0: got the hook.
1: Ja, Vanilla Ice is iemand die van het ene uiterste naar het andere. Ice Ice Baby. Hadden we natuurlijk gesuggereerd dat, dat er Under Pressure een sampletje zou inzitten. Ja, als je goed luistert. En nu doet hij wat verbouwingsprogramma's op tv. Je weet natuurlijk niet of je het al eens gezien hebt. Er zijn hele oude villa's. En die knapt hij dan op. Maar dan worden het wel hele mooie villa's. En die kosten natuurlijk ook wel een paar centjes. We hebben nog ongeveer tijd voor een plaatje op 3-4. In Saddle Dance, hier bij RTW Parkstad. The Strikers and Body Music.

can't get by without you. The real thing. We gaan er een einde maken. We waren begonnen met een plaat van Tony Scott en we gaan er ook mee eindigen. Zometeen heel veel plezier met Kim en Erik. Zet er jij op je radio. Blijf lekker luisteren. 24 uur per dag hier bij RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+-gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Kim en ik.
6: We zijn er weer zaterdagavond. En we hebben er zin in.
4: Dit is het begin van...
6: Kim, ben je er ook bij?
7: Ja, zeker wel.
6: Zo'n stekkertje fout net. Een microfoon deed het even niet, maar nou wel.
7: Hij is net op tijd weer gefixt, jongens.
6: Heerlijk dit. Zaterdagavond tot 8 uur, serie.
7: Ja, zeker wel. Bent. Buiten is het 26,4 graden, hier een aangename 23. Let's go. Niet

0: Die zei, yes, dat gaat helemaal goed komen. En we dachten, nou weet je, begin met een lange plaat. Om met z'n alle tijd om ons klaar te zetten. Dat dus. Toch wel de zomerhit van dit moment, denk ik.
1: Lekker vind ik deze.
0: Laat het nog even lekker draaien. Goed, Kim?
1: Yes, zeker.
0: Een pletje refreintje kan wel.

0: net als zaterdagavond. Tot 8 uur hier live op RTV Parkstad. En we hebben er zin in. Jazeker, jazeker. Ah. Nou, dat was Talk to You.
1: Dat was Talk to
0: de
1: You.
0: De lange versie.
1: Inderdaad, ja. Er is een korte versie en een lange versie. Ik wist niet eens of die lange versie überhaupt in het systeem staat.
0: Volgens mij stond hij ook niet. Hij stond wel in het systeem. Ja. Daar heb ik hem uitgehaald.
1: Ja.
0: Nou, heb je het verkeerd gepakt.
1: Nou, draaien we de volgende keer gewoon de 3 minuut 39 versie.
0: Nou, zou dat dan gewoon even doen dan? Op de achtergrond wordt hard gewerkt om onze televisie te krijgen. Ja, of je dat wilt, weet ik niet. Maar
1: dank je wel.
0: Ja, altijd leuk, altijd leuk.
1: Ja.
0: Hoe was je week, Kim?
1: Ik heb een vrij weekje gehad en dat was eigenlijk wel even lekker.
0: En lekker kunnen genieten, uitgerust nou, helemaal? Helemaal zen?
1: Nou, dat valt op zich wel mee.
0: Dat valt wel mee,
1: ik heb wel eens van die nachten, dan slaap ik slecht. En dan slaap ik de nacht daarna slecht. En de nacht daarna slecht. En de nacht daarna slecht.
0: Hoe dan?
1: Heb je dat nooit, dat je dan gewoon 4-5 nachten...
0: Nee, niet 4-5 nachten. Nee.
1: Ja. Dus dat. Maar we hebben wel een heel leuk uitje gehad naar Toverland afgelopen... Wanneer was het? Donderdag?
0: Ja. Vandaar ook meteen het thema. Hè?
1: Het thema van de tweede uur. Alles dat met toveren en magie te maken heeft. Oh. Ja, helemaal leuk. En dan gaan we ook alles vertellen over onze ervaring in Toverland. Dus blijf vooral erbij.
0: Je kunt er trouwens bij zijn. Ga even naar de RTW Parkstad website. Rechtsonder staat zo'n WhatsApp-knopje.
1: Yep.
0: Duw hem even in.
1: Ja.
0: Dan kun je lekker meepraten in de studio.
1: Ja, zeker wel.
0: Vinden we altijd gezellig, toch?
1: Ja, laat even weten dat je erbij bent. Vinden we leuk.
0: Ondertussen is al Henry is al ingecheckt. Ja, die is eigenlijk altijd al...
1: Die is er altijd goed vroeg
0: die
1: bij,
0: was al volgens mij om...
1: Die zat inderdaad al bij Ferdy mee te luisteren. Ja, Dankjewel Ferdy voor het invallen bij Arno.
0: Was weer even helemaal leuk. Ik zie dat inderdaad, hij was om 4:15 heeft hij al geappt naar Ferdy. En wij monitoren alles, Henry. Dat komt hier gewoon allemaal binnen in de studio.
1: Precies.
0: We hebben weer heel veel klaarstaan.
1: Ja,
0: en ik dacht, ik weet niet waar ik hem hoorde of waar hij voorbij kwam. Volgens mij weer ergens op een kanaaltje wat over 90s muziek ging.
1: Oh ja.
0: Ik dacht, die is lekker.
1: Ja, we gaan even rocken met de mannen van Creed.
0: En Higher.

0: Blijft lekker dit. Creed en Higher.
1: Kwam uit in 1999 en in de jaren daarna werd er nog veel meer lekkere rock gemaakt die hier heel veel van weg had, als je het mij vraagt in ieder geval.
0: Ja, daar heb je begrepen. Ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ja, heerlijk.
0: En ik kwam bij mij ergens op mijn feed voorbij, want ik volg al die muziekkanalen.
1: Ja,
0: en heel
1: allemaal?
0: Allemaal. Nee, maar wel veel. En ook veel van de 90's. En ik ben altijd op zoek naar, ja, dit dan toevallig niet, maar naar net even die plaatjes dat je denkt, hey, die,
1: ja,
0: hè, dat.
1: Oh, ja, die.
0: En dan ook het algemene, hoor. Mag ook gewoon daarvoor zijn, daarna zijn. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Ja.
0: En wij lazen net wat. Nintendo, die had wat leuks gedaan.
1: Ja.
0: Want je kon namelijk een slag haren gratis gamen.
1: Ja, afgelopen week, donderdag ook, hè, toen waren wij in Toverland. Maar als je toen naar slag haren ging, dan kon je daar lekker aan de Nintendo.
0: En het ging er eigenlijk om dat je een beetje kennis kon maken met de Nintendo Switch 2. En er stond een game truc. En dan kon je dus gewoon gratis gamen. Nou, je gaat dus naar het pretpark toe, naar slag haren. En dan staat dit er. Ik denk dat ik daar toch niet naar binnen moet gaan.

0: in het jaar 1990. En ja, die hadden dus wat te vieren. Kan ik me nog wel herinneren dat die uitkwam. Hey, wat was dat fantastisch.
1: Ik denk onze ouders ook met alle penlights.
0: My god.
1: Oplaadbare penlights waren toen nog niet echt mainstream.
0: Nee.
1: En die dingen, ja, ze verraten gelukkig geen penlights tot en met. Ik bedoel, de speeltjes van tegenwoordig. Het is echt een lampje. Nou, een half dag.
0: Ja, ja,
1: is die gewoon hartstikke leeg. En die Game Boy ging het nog echt wel lang mee.
0: Ja.
1: Later kreeg je natuurlijk al die plug-in dingetjes dat je extra stroom erbij toe kon voegen.
0: Ja.
1: Heb jij er veel op gespeeld?
0: Ik had er geen. Ik mocht er geen. Mijn beste vriendinnetje had er wel één. Maar dan waren ze met drie kinderen thuis. Was altijd ruzie.
1: Oh, jee.
0: Maar als ik daar dan was, dan speelde ik wel volop. En mijn favoriete spellen waren DuckTales.
1: DuckTales?
0: En Tetris.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Tetris. Oké. Okay. Ja, ik had in die tijd, ik was meer van Sega.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Ik had de Game Gear.
0: Ah.
1: Met het kleurenschermpje. En dan was het gewoon Sonic the Hedgehog. En ik had daar dus wel zo'n groot grijs blok bij.
0: Ja.
1: Dat was de extra accu.
0: Ah.
1: Dat ik lekker lang kon doorspelen.
0: Ja,
1: het blijven mooie dingetjes.
0: Ja, te gek. Wat kostte die destijds? 129 gulden of iets in die trant?
1: Dat is een hele goeie. Dat staat even niet in het bericht erbij.
0: Ik heb mijn suf gezeurd, maar ik kreeg hem niet hoor.
1: Je kreeg hem niet?
0: Nee, helaas. Nee, ik moest er voor de deur uit, maar goed.
1: Je kunt nog steeds kopen te weer de hand,
0: hè? Ja, klopt, inderdaad.
1: Dus wie weet. Henry stuurde net nog, hij is op vakantie, Balkonia.
0: Ja, lekker met
1: dit weer. Lekker weer, Henry. Echt, heb je goed uitgezocht.
0: Ja. Xander is er ook bij.
1: Xander is er ook bij. Hoe is het met onze Radio Parkstad DJ's? Nou,
0: heel goed wel.
1: We staan er lekker bij, toch?
0: We staan er echt lekker bij.
1: Nou, en we hebben lekkere muziek meegenomen. Dus het kan niet misgaan tot 8 uur.
0: Mannen, het is augustus, maar over niet heel lang meer is het september. Maar dan niet september 99, maar september 26.
1: Ja, dat was een mooie tijd, 1999.

0: Dit, lekker.
1: Krijg wel goede zin van. Ja, de maanden lekker weer buiten. Het is nou weer ietsje warmer weer geworden. Maar het is eruit te houden. Ja, tenminste, de airco, zolang de airco werkt, weet je dat het nog niet super warm is. Ja, en dit is gewoon lekker zo. Ja,
2: als het te warm wordt, doet hij het dan niet. Maar goed,
1: het is maar dat is een beetje de maatstaf.
2: Ja.
1: Ik bedoel, wij staan binnen en we weten niet hoe warm het buiten is. We zien het wel in het displaytje, maar we voelen het niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Tenzij de airco ermee ophoudt, dan weet je, het wordt wel heel erg warm.
2: Je hoorde

0: Fast and Small, September 99. En dat was natuurlijk het origineel van Earth, Wind and Fire. En het is een hele kleine stap van Earth, Wind and Fire naar Earth and Fire. En dat brengt ons bij het overlijden van die geweldige Johnny Kaagman.
1: Ja, dat is toch... dat is toch wel een dingetje. Ze was natuurlijk al langer ziek.
0: Ze was al langer ziek. Ze hadden een hele tijd Parkinson vanaf 2015 zo'n beetje. En het grote publiek in ieder geval... Als je zeg maar rond onze leeftijd bent, zo 40 plus of 40 min moet ik eigenlijk zeggen, heeft Journey leren kennen in 2002 toen ze begon met het jureren bij Idols.
1: Ja, ja.
0: En jaren daarvoor was ze al heel bekend met de band Earth and Fire.
1: Niet te verwarren met Earth, Wind and Fire.
0: Nee, precies. En met Earth and Fire heeft ze zichzelf en de band en Nederland op de kaart gezet. Want zij maakte muziek die was heel erg Amerikaans geïnspireerd.
1: Ik wou nu zeggen, dat was niks Nederlands aan eigenlijk.
0: Ja, nee, eigenlijk zou je dan zeggen, en dat vind ik altijd een beetje gek, maar ik hoorde laatst ook iemand zeggen, on-Nederlands goed.
1: Ja, precies.
0: Ja, terwijl er komt echt heel veel goede muziek uit Nederland. En nee, toch wordt er wel eens gezegd, on-Nederlands goed. Maar wat zij maakte ging ook gewoon de wereld over.
1: En niet alleen wat opviel was wat ze maakte, maar ook wat Journey aan had.
0: Ja.
1: Want ja, die had voor toen de tijd wel echt een super sexy... Ja, futuristisch pakje aan.
0: Ja.
1: Diep decolleté.
0: Ja, precies, hou ik van. Leuk,
1: en
0: superleuk.
1: Ja, het is super, super leuk dat ze dat gedaan heeft. En dat was wel opvallend toen de tijd.
0: Ja, dat was opvallend. En er stond ook inderdaad in een van die nieuwsartikelen dat ze daarmee een hele generatie tieners het hoofd op hol bracht.
1: Ik
0: kan het me voorstellen.
1: We hadden nog geen telefoons toen de tijd.
0: Nee. En Journey die is nog zwaar betrokken geweest bij Buma Stemra. Ze zette zich altijd in voor nieuw Nederlands talent. En wilde dat er zoveel mogelijk Nederlands talent ook op de radio en op tv te zien en te horen was. En ja, je hebt van die voorvechters nodig om ervoor te zorgen dat bepaalde muzikale stromingen gewoon wat meer plek verdienen. En dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds zo dat er op heel veel zenders heel weinig Nederlandstalige muziek gedraaid wordt of Nederlandse muziek überhaupt. En daar was zij, daar is ze best een paar jaar mee bezig geweest.
1: Heeft ze ook goed gedaan. Ja. Ze kreeg trouwens nog veel commentaar op haar uitstraling bij Idols. Was dat zo heel streng en daar werd altijd gesproken, dat weet ik nog heel goed. Ja, die zou wel botox gebruikt hebben.
0: Ja, en toen was botox nog echt iets wat helemaal niet zeg maar, van alle dag was. Dus daar keken mensen dan een beetje gek van of van hoe zou ze botox gebruikt hebben. Maar dat bleek dus inderdaad toen al Parkinson te zijn.
1: Ja, en dat wist ze toen nog niet. En later is het achtergekomen. Dus helaas is het niet meer. Maar de muziek blijft altijd.
0: Gelukkig wel. Ze is overleden op 79-jarige leeftijd afgelopen week. En we draaien Weekend van Earth and Fire.
1: Dit is gewoon al vrolijkheid alom in de hut. Echt
0: 1979.
1: Waar.
0: Ja, dit is gewoon leuk om eens te draaien.

0: hier 1979. Weekend.
1: Volledig stereo ook dit, hè?
0: Ja, enig.
1: Ja, enig. Earth of Fire met clip. Weekend in het blauw pakje.
0: Ja.
1: Wij hebben hem en we draaien hem. We kunnen er eentje doen voordat we weer boodschappen moeten doen.
0: Yes.
1: En ik had nog een leukje die echt in mijn kop blijft hangen.
0: Ja,
1: ik weet niet waarom. Hij is gewoon lekker. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Goeie paas, Paulussen,
2: Roda, deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: deze plaat is dit gewoon heel, ja, heel veel van hetzelfde. Maar ja, het kan, het mag.
1: Ja.
0: Toen de tijd sowieso. Ja, en het blijft gewoon in je kop hangen dit. Ja, open your mind. Even kijken wat zegt Maurice. Want volgens mij even kijken.
1: Nee, dat ging over het plaatje dat we dan dadelijk gaan draaien. Eerst komt de Len met
0: We gaan de dingen verklappen. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Want Tony Scott gaan we het dadelijk over hebben.
1: Ja.
0: Maar ik zag er wat voorbij komen, inderdaad. Len, Steal My Sunshine.
1: Ja.
0: Nou, dat is een one-time hit-favorite dingetje geweest. Daarna niet meer veel van gehoord.
1: Nee.
0: Deze bleef me altijd wel hangen. Waarom? Ook door het clipje op MTV.
1: Ja.
0: Dat was toen... Ja, je keek toen echt clips. En ik weet nog... Ik heb nog wel eens wat opgenomen op de VHS-recorder.
1: Ja.
0: Dat was altijd een dingetje. Maar dit kwam. Het was heel vrolijk. 1999, ja. Toen waren we 19. 1999. Dus we waren helemaal in onze stappenfeesten dingetjes.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ze hebben hem uitgebracht. En het jammer is, dan breng je zo'n goede hit uit. En dan is het zo'n iconisch ding. En dan is het dat.
1: Ja, weet je dat? Ja.
0: Ze hebben nog een paar andere nummers uitgebracht. Hebben die nooit bereikt.
1: Nee,
0: never nooit. Maar gelukkig hebben we Len nog.
1: Gelukkig hebben we Steal My Sunshine nog.
0: En die vind ik heel fijn.
1: Ja.
0: Voor dit weer en zo.
1: Heerlijk. Ja, zo is hij ook echt wel bedoeld. Kom er maar in, jongens, met dat spaceship.
0: Ja, ik wou net zeggen, als je trouwens mee wilt appen, dat kan, hè. Even RTP Parkstad, rechtsonder, de WhatsApp-button.
2: Hey, Matt.
3: Yeah, Sam.
0: Pak jij de surfplank even?
1: Ja, zeker. En de kopweersel bij. I haven't really talked to him, but he

0: Even terug in de goede oude tijd, 1999. Lamb and Steal My Sunshine.
1: Nou, gelukkig hebben we best wel wat sunshine te verkopen de laatste weken, dus dat scheelt.
0: Dat scheelt wel, ja.
1: Er mag wel een beetje gepikt worden, maar niet te veel, alsjeblieft, lieve mensen.
0: Nee, nee, nee, je moet wel een beetje zonnig blijven.
1: De
0: mega hitte, dat mag wel minder.
1: Ja.
0: Maar moet wel niet nou weer opeens gaan regenen. En
1: nee, nee, niet. Maar goed, ik zal je troosten. Het wordt volgende week gewoon wel 36 graden.
0: Ja, och, weet je dat. Kunnen we weer.
1: Ja.
0: Staat dat ding weer in storing hier.
1: Ja. Heat in the gate.
0: Maar goed, we hebben de Tony Scott erin. Die kwam net ook binnen van, hebben jullie die? Kunnen jullie die draaien?
1: Ja, zeker. Want we zijn niet alleen Johnny Kaagman deze week verloren. Ook Peter Faber, superleuk acteur was dat.
0: Die, ja.
1: Oh, daar ben ik ook even ingedoken wat hij ook alweer allemaal had gemaakt. Een leuke comedy-serie die ik me nog kan herinneren van de jaren 90. Prettig geregeld.
0: Ja.
1: Heb ik nog even een paar dingetjes van bekeken. Echt hartstikke leuk. Heeft ook ontzettend veel gedaan, die man. En vroeger zat hij op school. En toen had hij een broeder op school. Die zei van, jongen, je komt uit Amsterdam-Noord. Je bent niks, je wordt niks en het zal ook nooit wat worden. Dus hij had zoiets van, ik ga mezelf wel even bewijzen. En dat is eigenlijk wel helemaal goed gekomen. En hij is volgens mij 82 is hij geworden, 86. En ook volgens mij donderdag overleden. Wij liepen in Toverland. En overleden gewoon
0: binnen.
1: Best wel wat mensen. Ook Tony Scott, daar ging al een dag van tevoren al over rond dat hij misschien zou zijn overleden. Maar dat bleek nog even iets te snel te zijn. Maar zo'n beetje iedereen die ik op mijn Insta en Facebook heb, die iets met muziek te maken heeft, deelde over het overlijden van Tony Scott, want hij heeft gewoon heel veel betekend voor de muziek in Nederland.
0: En bij mij ook gewoon, ik was geen moment scrollen en ik kwam alleen maar Tony Scott voorbij.
1: Ja.
0: Dat is, als je een beetje in de muziek zit, dan zijn dit wel de trending dingetjes die dan komen.
1: Absoluut.
0: Het is een goed trending. Ik bedoel, de goede man heeft genoeg gedaan.
1: Ja.
0: Gelukkig hebben we nog genoeg platen hier in het systeem zitten.
1: Ja, Ferdi heeft er straks al twee gedraaid in de twee uur die hij van Arno overnam. En we dachten, we kunnen natuurlijk niet achterblijven om ook even een klein eerbetoon te maken aan deze man. Hij krijgt er zelf niks van mee, maar mocht je thuis zitten en denken van, goh, wat had hij ook alweer gedaan? Nou ja, Get Into It is wat wij gaan draaien, stond in de top 3 jaren geleden, jaren 90. En Tony Scott is the man.
0: Daar komt hij dan.
1: Oh, meteen lekker dit, hè?
0: Ja, dit is gewoon lekker dit.
1: Ja.
0: Je luistert steeds naar RTV Parkstad, serie tot 8 uur. Kim en Erik.

0: into it.
1: Ofwel Peter van de Bos, maar dan klinkt Tony Scott toch een stuk cooler.
0: Ja, dat klinkt toch een beetje internationaler dan, toch?
1: Ja.
0: We kregen net nog wat appjes allemaal door, want er werd gezegd... die average white band Pick Up The Pieces. Ja, daar heeft hij niks aan gedaan. Hij heeft hem geen remix.
1: We kregen al een glitch hier.
0: Ja, ik denk, wacht eventjes, want het is wel een hele vette plaat.
1: Ja.
0: Maar dat was niet van hem. Hij heeft hem geremixed.
1: Ja,
0: dus een remake. En je kreeg inderdaad nog net door van Henry Peter Faber. Ja, heerlijk in de film, schatjes.
1: Ja.
0: De man heeft veel gedaan.
1: Ja.
0: En ook hij is er helaas niet meer. Ja,
1: Legends
0: goed, gaat.
1: We've Lost in één week. Peter Faber, Journey, Kaagman en ook Peter van de Bos, ofwel Tony Scott. Ja.
0: Je doet er zo weinig aan.
1: Ja, maar dat is wel het nadeel, zeg maar. Als je dan ouder wordt, dan ontvallen er steeds meer mensen, superlogisch. Steeds meer mensen waar je of mee opgegroeid bent of verdrietig.
0: Ja, verdrietig. Maar gelukkig, wij zijn er nog. En de hele tijd. Ja, we moeten wel een klein jaar, dat heb ik ook. Nog tot 8 uur of zo.
1: Dat sowieso.
0: Dat moeten we volhouden.
1: Afkloppen.
0: Ik pak de zuurstoftank telkens erbij. En infusies komt helemaal goed.
1: Return to the Mac. Return of the Mac.
0: Return to the Mac?
1: Ja, lekker.
0: Return naar de Mac.
1: Doe me maar een McChicken.
0: Ja,
1: lekker.
0: Kipnuggets ook lekker.
1: Ja.
0: Jouw hit, jouw nieuws. Jouw kipnuggets.
1: RTV Parkstad. Milkshake erbij. Oh.
0: Over klassiekers hebt.
1: Ja.
0: En over gouden platen. Nou, deze.
1: Ja.
0: Mark Morrison.
1: Ik zeg, oh.

0: Heb je, ik weet het niet.
1: Heb je deze vorige week een brakje gedraaid?
0: Volgens mij wel.
1: Ja, ja. Nou, ik moest eraan denken.
0: Want... Hoe kom je daar dan mee?
1: Nou,
0: ja,
1: nou, we waren dus vorige week voor onze verjaardag in Brakke. En vanaf een uur of 12 zo begon jij wat plaatjes te draaien.
0: Ja, jij zei van, weet je, we kunnen zelf plaatjes draaien. Ja, nou, ja, weet je, dan vraag je dat, dan doe je dat.
1: Ja.
0: Moest eerst 28 software-updates installeren. Maar goed, ik had het geen moment. En ging ik plaatjes draaien, gewoon hè, voor ons, beetje leuk.
1: Ja, maar er waren dus een paar kennissen van ons die liepen naar binnen en die hadden echt zoiets van oh,
0: meteen naar buiten.
1: Dit is leuk.
0: Oh, toch? Oh.
1: Gaan we dit vaker doen? Want er kwamen gewoon wel plaatjes. Weet je, iedereen kwam wat aanvragen van oh ja, die heb ik lang niet gehoord. Oh, dit is ook heel leuk om te horen. En dan merk je wel dat mensen het toch wel gezellig vinden om dan op zaterdagavond, want de terrassen zitten vol, hè. Binnen is niks te doen, buiten is het warm. Maar dat het dan toch wel gewaardeerd wordt. Als er binnen gewoon even een beetje gedanst kan worden.
0: Ik vind het
1: superleuk.
0: Zelf ook gewoon leuk. En ik snap, als mensen gewoon lekker buiten willen zitten, helemaal prima. Maar op een moment wil je ook misschien even, ja, als je leuke muziekjes hoort.
1: Ja,
0: en je
1: toch?
0: Kunt wat aanvragen en het wordt gedraaid.
1: Ja.
0: Vind ik het ook wel eens leuk.
1: Ja, precies. En er was zelfs, want je draaide op een gegeven moment Things Can Only Get Better.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat was een beetje ons lijflied.
0: Ja, dat snapt niemand,
1: en
0: wij wel.
1: Er stond een jongen van 49, die stond, dit heb ik lang niet gehoord.
0: Dus ja,
1: ik naar die knul toe, ik zeg, Enne? Ja, zegt hij, vroeger, en dan ging ik op stap in de Kompelclub en daar draaiden ze dit. En ik zeg, hoe oud ben je? Ja, 49. Ik zeg, jij moet blijven hangen.
0: Ja.
1: Want je moet in ieder geval ook op zaterdagavond naar de radio gaan luisteren, want dan hoor je dit soort muziek voorbij komen. Hij was echt helemaal van, dat is
0: nou heel eerlijk, ik vind het dus ook. Ik ga die platen vast starten, want het duurt best lang. Maar dan kunnen we daar een beetje overheen lullen. Ik vond het echt leuk om dat weer een keertje te doen. En precies daarom doe ik het dus ook. Je wilt gewoon de muziek eens draaien die je zelf, vind ik, ook leuk vindt om te horen.
1: Ja.
0: En dat had ik gedaan.
1: Ja, dat sloeg lekker aan.
0: Dit is trouwens Sam, Back to My House remix van Go.
1: Oh. Go van Bobby?
0: Ja, nee. Go van... wacht even. dit gaat er niet worden. Nee, Go van... Ik kom niet op de naam van de serie van... Jezus jongens, de app reageert ook niet.
1: Ik denk dat jij als je serie zegt, denk ik aan Stranger Things of zo.
0: Go. Moeten we dit nou doen? We hebben nu al geen tijd. Maar goed, we gaan het gewoon even opzoeken. Even kijken. Go van de Chemical Brothers. Ha, die...
1: Van die film.
0: Helpen dan ook, ja.
1: Apex. Ja.
0: Mijn brein werkt niet zo snel op deze manier. Ja.
1: Film. Ja,
0: hebben ze. De remix. Klein stukje.

0: Sam, Back to My House. De remix van de Chemical Brothers. Moet eerlijk zeggen, ik vind die van de Chemical Brothers, die heeft meer impact.
1: Ja, klopt.
0: Ik wil hem toch even draaien, want ik kwam voorbij. Ik denk, ja, is wel grappig, maar op een avondje feesten is het leuk om tussendoor te draaien, toch? Of niet dan?
1: Ja, zeker wel.
0: Vond die andere leuke die nog klaar staat? Gaan we nog redden.
2: Dit is Parkstad.
3: RTV Parkstad.
1: Heel wat
0: en
1: anders.
0: Dit is gewoon Mariah Carey.
1: Ja.
0: Het Fantasy.
1: Dat is ook gewoon lekker nostalgisch. 1995.
0: Even rustig.
1: 31 jaar oud.
0: Beetje rustig afsluiten voordat we de boodschappen gaan doen. Want ja, hè, zo opgefokt in de supermarkt rennen is het ook niet.
1: Al haar octaven zitten erin.
0: Ja.
1: De eerste
0: ja,
1: komt er nu aan.
0: Het is geen AI, het is gewoon Mariah Carey. Lekker dit. Nog steeds RTV Parkstad, Serie. Kim en Erik op je zender tot 8 uur.
1: Yes.
0: En dit is Maria.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier. Roda JC.
5: Bij Taxi Centraal.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Kim en ik.
8: RTV Parkstad.
9: Uur nummer 2.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
10: Het themauur begint.
11: Alles is magisch.
10: Alles is magisch.
8: RTV Parkstad.
10: Ja, we waren afgelopen week in Toverland.
11: Ja, dat was betoverend.
10: Ja, zeker wel. Dus het hele thema dit uur is magic. En ja, Pilot, It's Magic.
9: En deze vond ik nog ergens in de bak.
10: Leuk.
9: Pilot, It's Magic.

0: Het thema is magic, is toveren aan de hand van het bezoekje dat wij brachten aan Toverland afgelopen donderdag. Nou, dan kom je weer leuke heetjes tegen, waaronder deze van Pilot.
1: Ja, en ik dacht, die zit ergens in een tv-programma of een reclame. Maar ik kom niet verder dan dat die ook een keer herzongen is in Ozempic-reclame. Dus dat gaan we niet doen. Nee, hij zit ergens in mijn dingetje. Ik weet niet waar, maar goed.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, wij waren inderdaad in Toverland.
0: Ja, wij waren in Toverland.
1: Hadden een dag uitgekozen, of in ieder geval, nee. Wij waren zaterdag een feestje aan het vieren.
0: Ja.
1: Omdat we jarig waren. Ja. Tenminste, het was. We zeiden van, we gaan even de stad in.
0: Juist.
1: Jij dacht, ik gooi even de groepsapp. Er kwamen een paar vriendinnen bij.
0: Ja.
1: En het begon al heel snel op wat van, wat zijn jullie gaan doen? Of gaan jullie het doen deze vakantie? En toen zei Ilona, ah, we gaan naar Toverland. Kim, ga je mee? Want jij vindt pretparken leuk.
0: Ja.
1: Ja, toen wordt dat vrij snel geregeld. Ga je ook mee? En nou, mijn zoon mee, dit en dat. Nou, helemaal leuk, wij er naartoe. En het was inderdaad de dag dat het een klein beetje nog te doen was.
0: Ja, het was 24 graden, echt fantastisch pretpark weer.
1: En het mooie is van Toverland, dan heb je gewoon 3 kids mee. 2 van 11, 1 van 12, wat ik goed heb. En als die elkaar vinden, dan kun je tenminste even rustig zitten. Ja. Dus wij zijn natuurlijk. Ja, wij gaan natuurlijk ook in alle achtbare dingetjes. We begonnen bij. Waar zijn we mee begonnen? Ik heb een heel andere naam in mijn hoofd. Ja. In ieder geval, daar gaan we met z'n allen even in. Ik ben meteen wakker.
0: Ja.
1: En daar zijn wij in totaal volgens mij 3 keer in geweest. Volgens mij die kinderen 4 of 5 keer.
0: Ik ben de naam alweer kwijt
1: ja,
0: van het ding.
1: Ja, het is erg, hè? Ja, we moeten het allemaal
0: Phoenix.
1: De Phoenix. Ja. En dat is me toch een fijne achtbaan.
0: Ja, dat is wel even lekker wakker worden.
1: Dat
0: inderdaad.
1: Is even standje knallen.
0: Jezus, hé.
1: En daar hebben we op zich niet lang hoeven te wachten. Dus dat was wel was goed te doen.
0: Ja.
1: We zijn ook nog 2 keer... volgens mij 2 keer zijn wij in de... de Troy geweest.
0: Ja, in die houten achtbaan, dan rammel je echt gewoon alle kanten op.
1: Dat is echt een achtbaan. Heb je een hernia of ischias, gaat het niet in.
0: Of net wel. Ja,
1: of misschien net
0: het
1: wel.
0: Het wordt gewoon losgerammeld.
1: Maar dat ding is nog steeds de grootste of langste houten achtbaan van Nederland.
0: Ja,
1: compleet
0: van
1: hout. En ja, dat voel je.
0: Ja,
1: dat voel je tot ergens diep in je knoken.
0: Ja.
1: Dat krijgt zelfs Steve niet voor elkaar. Je zit ook echt in die achtbaan dat je denkt van...
0: Als je
1: wilt schreeuwen, klinkt dat ook niet meer.
0: Nee, alles wordt gewoon eigenlijk ingeslikt.
1: Maar het was superleuk.
0: Ja.
1: En de attracties blijven gewoon leuk. Het allerleukste wat me opviel op dit moment was... Ze hebben daar, ik weet niet hoe lang geleden... maar toen ik daar nog draaide, hadden ze het nog niet. Ze hebben een knikkerbaan gemaakt.
0: Ja.
1: Je kunt voor €6 een houten bal kopen.
0: Ja,
1: want je mag hem houden.
0: Een centimeter of 8.
1: En hebben ze 2 van die banen helemaal gewoon langs dat pand daar gemaakt.
0: Van hout.
1: Van hout alles. Ja. En met lepels, met dingetjes. Gewoon over die bal overheen rolt. Super gaaf.
0: Ja.
1: Je komt het heel vaak al tegen op TikTok dingetjes. Zoals in Oostenrijk en Duitsland.
0: Ja, zo ziet het eruit. Of je in Oostenrijk loopt.
1: Ja, zo ziet het eruit. Dat is het thema ook natuurlijk. Maar het is zo gaaf om te doen. En ik kan me daar best wel mee van maken. Gewoon met zo'n stom ding.
0: Ja.
1: Weet het niet.
0: Wat ik ook wel heel erg leuk vond, was die boosterbike.
1: Ja, de boosterbikes zijn natuurlijk volgens mij nog steeds een van de meest populaire attracties bij Toverland. Alleen, die wachtrij is zo ontiegelijk lang.
0: Ja, en dat bleef hij ook de hele dag. Ja. Dus we hebben 1 keer een dik uur staan wachten. En,
1: maar het was wel vet, hoor.
0: Je hangt in zo'n motor, alsof je echt gewoon motor rijdt. Nou, dat gaat zo lekker hard. Ja, dat moet ik zeggen, vond ik echt wel. Ik had er ooit al een keer in of op gezeten, jaren geleden. Ja, it didn't disappoint.
1: Nee. En nog even een dikke shout-out naar het bedrijf Vekoma.
0: Ja.
1: Die vindt deze onzin allemaal uit.
0: Ja, fantastisch.
1: Onder andere ook de Flying Fantasialand. Ja, ik ben een beetje nerd hierin. Dus, en er staat bij die boosterbikes staat ook Vekoma op.
0: Ja,
1: en denk, dat zit wel goed.
0: Ja, het is wel echt... Ik moet zeggen, we zijn natuurlijk vorig jaar 2 keer in Fantasialand geweest. Dus dit was even een leuke afwisseling. Het was ook niet zo heel erg druk in het park. We hebben eigenlijk alles wel goed kunnen doen, hè?
1: Ja.
0: Ja, was leuk. En daarom is het thema deze keer, dit hele uur, iets met toveren. Ja, dan mag de knijter uit de jaren 90 die Magic Affair Omen 3 heeft
1: natuurlijk
0: mag
1: niet
0: ontbreken.
1: Nee, je moet erin. Omen nummer 3.
0: Lekker dit.
1: Eventjes de radio op standje, pure ruzie.
0: Ja, zaterdagavond.

0: En hij staat ook heel hard op de koptelefoon.
1: Oh ja?
0: Ja, gewoon omdat het kan.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch wel.
1: Omen 3. Magic Fair.
0: Henry zei net ook... Henry zegt net nog, jullie waren in het pretpark. En dat zou wel zo zijn geweest. Kinderen op de banken, jullie overal in.
1: Ja.
0: Nou, dat viel wel mee, gelukkig. Punt 1, wij willen ook overal in.
1: Wij willen overal in.
0: En het is eerder zo geweest dat de ouders een keer... of tenminste de ouderen een keer, de volwassenen een keer konden zitten. En de kinderen gewoon zelf in de gang gingen.
1: Ja, dat is wel heel fijn. Ja, ja, ja.
0: Dat is niet altijd gegarandeerd,
1: nee,
0: maar nou wel.
1: Nee, zeker niet. Als je met een paar man gaat, dan is die kans wat groter. Nou ja, het Toverland is in 2001 geopend als overdekte speeltuin... en groeide uit tot een middelgroot themapark. Afgelopen jaar zijn er ruim 1 miljoen bezoekers geweest. Dus dat is wel heel
0: netjes. Ja, ze doen het nog steeds erg goed, hoor. Ja. En ze hebben natuurlijk de leuke attractie die binnen was, de bobslee.
1: Ja. Ja.
0: Die was een beetje aan vervanging toe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zag, er komt een nieuwe. Waarschijnlijk, volgens mij, volgend jaar.
1: Echt dan ook een nieuwe bobslee?
0: Ja, nieuwe bobslee. Helemaal hetzelfde thema. Volgens mij wel wat moderner, iets sneller. Dat weet ik even niet, maar de trek gaat hetzelfde lopen als die andere liep.
1: Okay.
0: Dus ze gaan hem wel terugplaatsen.

0: ik wilde eigenlijk nog 6 extra pontjes kopen, maar ik kon nergens meer wat vinden.
1: Ja, nee. Gek, hè? Het is droog.
0: Ja,
1: het regent
0: maar dat
1: niet
0: is,
1: meer
0: dat
1: in
0: is
1: Nederland.
0: Een nadeel, inderdaad. Oh man, ja, ja. Beetje jammer.
1: Beetje jammer, maar ja, ja. We zijn droog gebleven.
0: We zijn droog gebleven. Het thema is magie, magic, toveren, noem maar op. The Magic Friend, that's what I am. Too Unlimited uit 1992.
1: De goede rap erin.

0: geluidje. Ja. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Blijft in mijn kop hangen.
1: Ja.
0: Het blijft in mijn kop hangen.
1: Ray en Anita, ze werden er groot mee. The Magic Friend, aangevraagd door Maurice. Leuk om die weer eens te horen.
0: Was een goed verzoekje.
1: Ja, leuk verzoekje. Ja, we zijn natuurlijk goed bevriend met Ray van Toon Limited.
0: Ja, heel goed. We hebben vroeger nog geflippeld en geknikkerd.
1: we hebben hem wel een keer gebeld in de uitzending.
0: Ja, dat hij er toen de tijd tijd voor gemaakt had. Briljant, ja, en helemaal fijn. Goede gast. Ja, en we hebben nou Lady Gaga erin zitten. Ja. Met Abracadabra.
1: Ja, en ergens wat we net gedraaid hebben.
0: Ja.
1: Volgens mij heeft zij ook hierna geluisterd.
0: Denk je?
1: Denk het.
0: Ik denk dat zij ook een beetje naar de Gothic Rock geluisterd heeft van Spellbound. In 81 was dat. Maar ja, het is helemaal zelf geschreven natuurlijk en geproduceerd.
1: Ja.
0: Daar samen
1: dat
0: met Andrew
1: Robot. De meeste knaken op.
0: Dat is waar. Ja, en Lady Gaga, ja, moet je ervan zeggen. Ze blijft gewoon best wel vette platen maken.
1: Heel vernieuwend. En ja, ik vind het echt een heel cool wijf.
0: Ze kan tenminste zingen.
1: Ja, dat ook nog.
0: En goed.
1: En goed.
0: Dus ja, wat hebben we nog in de app staan? Wat hadden

0: Maar daar nog
1: wat zijn? Zwembadattractie is ook leuk als, je, als een kogel naar beneden wordt gelanceerd. Dus niet naar boven, maar naar beneden.
2: Ik ben dus nooit in die duinruildingen geweest.
1: Nee, ik niet.
2: Was altijd te bang om te verzuipen.
1: Dat tikibad of zo.
2: Ja, ik heb toen een keer filmpjes gezien van dat van die waterslide waar je onder water doorging.
1: Ja.
2: Dat werd ergens op een Amerikaanse zender werd dat een keer genoemd met de meest gevaarlijke waterslide. Ik dacht, daar ga ik er nooit in.
1: Wat?
2: Stel je voor, je krijgt een glitch, je blijft hangen.
1: Ja.
2: Dan zit je onder zo'n waterbuis. Niemand die het opmerkt. Ja, degene die achter je komt, die blijft ook hangen. En zo heb je dadelijk 10 mannen die buiten zitten, die allemaal verzuipen.
1: Hallo jongens, trek een biertje open.
2: Ja, daar kunnen heel veel ongelukken gebeuren.
1: Ik bedoel, heeft er iemand de coolbox mee?
2: Wat was het nou dit weekend in de Walibi?
1: Ja.
2: Iemand is een hand half kwijtgeraakt.
1: Nee.
2: Ja, die ging die piranha's, weet je wel, zo'n dat bootje.
1: Oh nee.
2: Daar staat heel duidelijk bij, handen binnenboord. Deed hij niet, bleef hij een beetje hangen met zijn hand tussen het rubber en de muur. Ja.
1: Oh shit.
2: Kan alleen maar zeggen, stom.
1: Ja, dat is echt heel... Oh, die heb ik gemist.
2: Die heb je gemist? Ja. Oh, nou, die zoeken we
1: dadelijk even
2: bij. Misschien hebben we beelden, grapje.
1: Lady Gaga, en ze komt het hem zelf aan.

0: En ook hier weer een fantastische clip bij.
1: En hij beukt ook zo lekker, die
0: ja,
1: plaat.
0: Hij
1: beukt
0: echt, echt lekker. Zo lekker. Abracadabra van Lady Gaga. In het uurtje waarin het thema toveren, magic en alles dat ermee te maken heeft is.
1: Ja, dat zijn ook dingen die je niet wil draaien.
0: Nee, precies.
1: Maar die gaan we toch een klein stukje van doen.
0: Oh.
1: Want volgens mij heeft Giel Beelen dit ooit een keertje heel vaak op 3FM gedraaid. Ik heb het over onze wereldster Jordi van Loon. En die had een nummer 1 hit in 2008. Ja, zet hem maar aan.

0: heeft hem toen met uit goud gemaakt. Want hij heeft het gewoon, ja, weet ik veel, heel vaak op de radio gedraaid. Tot irritant aan toe. Dus wij gaan hem gewoon snel kappen. Maar ja, Jordy van Loon, verliefdheid is een toverbal.
1: Ja, en als we dan toch een beetje in het thema blijven.
0: Ja!

aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Nee, ja, de nummer was niet van Take That. Het originele in ieder geval niet.
1: Nee, dat komt me heel bekend voor. Maar jij kent de hele tekst nog.
0: Ik ken de hele tekst nog, omdat ik gewoon fan was van Take That.
1: Dat
0: in
1: blijkt
0: tijd.
1: Wel weer, ja. Al die jaren.
0: En nou ja, Take That heb ik zo'n beetje leren kennen in 1992. Toen hadden ze een cd'tje, daar stonden allemaal van dit soort nummers op.
1: Ja.
0: En ook nummertjes van de Beatles die ze dan gecoverd hadden. En van sommige van die nummers, ja, wist ik niet eens van wie ze waren. Maar ik was 12, dus je m'excuse. En dat geldt ook voor dit liedje. Dat hoorde ik destijds voor het eerst, maar het is al een nummer uit 1973. Dat is geschreven door Barry Manilow.
1: Aha, kijk aan. Ja. Dus ze hebben hem ook geleend.
0: Ja, zeker wel. Toen werd
1: ook geleend natuurlijk.
0: Ja, in 19...
1: Hij klonk ook wel echt bekend voor. Ja, kwam er bekend voor, let zo
0: 1973
1: zeggen.
0: Stond hij op het album van Barry Manilow. In 1975 heeft Donna Summer hem gedaan. En in 1993 heeft Take That the Brit Awards hiermee gewonnen... als beste single van 1992. Dus dat hebben ze niet heel onverdienstelijk gedaan. Superleuk natuurlijk dat je dan met zo'n oud nummer... in 1992 nog een keer een leuke hit... of ja, 1992.
1: En wij draaien hem gewoon nog steeds.
0: Wij draaien hem, ja. Henry vroeg hem aan. En ik had hem zelf ook wel al op mijn lijstje staan. Want Could It Be Magic past natuurlijk heel goed in het thema magie toveren. Omdat we afgelopen donderdag in Toverland waren.
1: Ja, zeker weten. Oh, weet je trouwens nog hoe Toverland ontstaan is?
0: Het was een binnenspeeltuin, zag ik.
1: Nou, de eigenaar, die was...
0: Jean Gillissen.
1: Ja, Jean Gillissen. Die was met de kids buiten spelen in de speeltuin. Begon te regenen en dacht, dat moet anders.
0: Oh.
1: Dus zodoende kwam het idee van, we gaan iets overdekt maken.
0: Oh, wat goed. Ja, Jean heeft ook nog wilde plannen gehad om in Brunsum ook een park neer te zetten.
1: Had hij het maar gedaan?
0: Ja, had hij het maar gedaan. Dan had het er heel anders uitgezien in Parkstad. Maar dat ging niet door met vergunningen en allemaal dat soort dingen.
1: Nee, maar ja goed, we hadden Euro Disney ook bijna hier in Heerlen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, geloof niemand, maar het is echt zo. In de jaren 70 hebben wij meegedaan om in ieder geval Euro Disney hier naartoe te halen. Maar dat liep ook allemaal anders.
1: Ach ja.
0: Het had zo. Anders kunnen lopen met
1: de hand is ook anders.
0: Wat ook anders is, is de Magic Carpet White van de Mighty Dubcats.
1: Ja, dat is wel lachen. De Mighty Dubcats, dan denk je, dat heeft niet veel gedaan.
0: Ding, ding, ding.
1: Maar dat klopt inderdaad, want het was weer een projectnaam van Norman Cook.
0: Ja.
1: Ja, Fatboy Slim natuurlijk.
0: Fatboy Slim.
1: Die had zoveel van die zijprojectjes. En bijna alles wat hij maakte was gewoon vet. Alleen had je een band als Mighty Dubcat, die maakte Magic Carpet White. Denk, daar wil ik meer van horen. Ja. Dat kwam dus niet.
0: Jammer, joh. Dat ging niet door.
1: Nee. Het is gemaakt op Yo Soy Cubano.
0: Aha.
1: Dat is waar het de track een beetje op gemaakt is. Ja, en het klinkt gewoon lekker. Hij is gewoon lekker zomers.
0: Lekker.
1: En hij is magisch.
0: Hij is van 1995 en hij is natuurlijk zo herkenbaar.
1: Vooral de aring ting ting.
0: Aring ting ting.
1: Bij Mico Margaret.
0: Ja, lekker.

0: is weer zo vrolijk in elkaar
1: geflamst
0: ook weer, hè?
1: Ja.
2: Dominic Hoek.
0: Oftewel, goed, Fatboy Slim.
1: Ja.
0: Oftewel, Mikey Dubcat.
1: Ja, die man kon heel veel leuke muziek maken in verschillende genres.
0: Je vraagt je af, Mikey Dubcat, hij is alleen. Waarom?
1: Ja.
0: En waarom Mikey Dubcat?
1: En waarom met een K?
0: En waarom met een K?
1: Ja, maar goed.
0: Oh ja, waarom schrijf je Wonderful Days met dubbel L?
1: Ja,
0: nou, omdat je te veel gezopen had.
1: Bedankt. Dat. Ja, inderdaad. We gaan naar de band Magic met een uitroepteken erachter. Zij hadden een nummer Root. Dat gaat over een jongen die een meisje ten huwelijk vraagt. Of in ieder geval eerst aan de vader van het meisje vraagt of hij met haar mag trouwen. Dat mag niet. Grote teleurstelling bij de jongen. Maar wel een hele grote hit met dat nummer. Dat de top 3, in ieder geval de derde positie in de Nederlandse top 40 bereikte.
0: Hij had daarom ook na dat nee... had hij ook gereageerd, why you gotta be so rude?
1: Ja.
0: And don't you know I'm human too?
1: Ja.
0: And I'm gonna marry her anyway.
1: Anyway, ja, precies.
0: Dus het was eerst eigenlijk best een donker nummer. Alleen, ja, toen kwam die reggae beat eronder. En toen werd het wel leuk.
1: Toen werd het een leuk nummer. Ik heb dit al heel lang niet meer gehoord.
0: Nee, inderdaad, nooit meer iets van gehoord, volgens mij, hoor.
1: Ik zeg het ook elke keer weer opnieuw. Het leuke van zo'n thema is dat je liedjes uit het kast kan trekken... waarvan je denkt, ach,
0: die draaien we er wel nooit!
1: Ja. Nee, die worden nergens meer gedraaid.
0: Hier kan dat wel.
1: Het bandje heet Magic. Het album heette Don't Kill the Magic, and it is...

0: Van die liedjes die echt een verhaal vertellen, ja, dat is dit wel.
1: Ja, Roots. En ook gewoon lekker in de vibe zitten.
0: Ja.
1: Het is echt een lekkere reggae tune.
0: Ja.
1: Magic met uitroepteken weer opzoeken, Root. Ja, zo'n paar jaar oud. Maar we hebben nou Queen erin zitten.
0: A kind of magic.
1: Nou, het ding is dat het nummer is eigenlijk officieel geschreven voor de soundtrack van Highlander.
0: Ah.
1: En laat maar eens horen, dit is het origineel van Roger Taylor geweest. A kind of magic. En die het goed kan horen, maar.
0: Oh, kijk hem aan die water.
1: Ja.
0: And win this game.
1: Dit was dus het origineel. En die is door Freddie Mercury dus helemaal bewerkt. En daar kwam dus de versie uit, zoals we hem nou kennen.
0: Ja.
1: 1986 is die single uitgebracht. En het mooie was, het was niet de officiële soundtrack die uitgebracht werd, het album van Queen. Maar er waren toch meerdere nummers. One Vision, Who Wants to Live Forever en Princess of the Universe. En zijn wel in de film gebruikt. Het wrange is er natuurlijk alweer dat dit nummer gespeeld werd op de legendarische Magic Tour van Queen.
0: Ja.
1: En dat bleek later dan ook weer de laatste tour te zijn waar Freddie Mercury was.
0: Ja.
1: Dus het is wel een nummer met meer dan een verhaal van het is een goede plaat van Queen.
0: Ja.
1: Het is heel anders begonnen. Dus het begon als film voor de film Highlander. En het is eigenlijk uitgegroeid tot een van de grootste hits van Queen.
0: Ja, wat goed. Ja, en als je Roger Taylor het ziet en hoort zingen, dan denk je, nou, hij kan het ook goed brengen, hoor. Ja, vet hoor.
1: Maar wij draaien deze
0: eventjes. We draaien het origineel, A Kind of Magic van Queen uit 1986. En dan mag natuurlijk het volle borsten meervoud meegezongen worden.
1: Omdat het gewoon heel magisch is vanavond.
0: Ja,

0: Een Queen-nummer is geen Queen-nummer zonder een goede solo van Brian May.
1: Dat hoort er zeker in.
0: Ja.
1: Dat hoort er zeker in. Het is bijna 8 uur.
0: Oh ja.
1: En wij moeten er bijna weer vandoor.
0: Ja.
1: Maar we hadden Hendrik nog wat beloofd. Je had Hendrik nog wat beloofd. Want jij zei, die kunnen we niet eruit gooien. We moeten nog een Bruno Mars draaien.
0: Ja, ik had hem al erin staan, 24K, toen we begonnen met het vullen van de lijst. En we zijn dan af en toe een beetje aan het schuiven en doen. Kijk wat er past qua tijd en noem maar op. Maar we sluiten af met 24K Magic. Ja, mag natuurlijk niet ontbreken als het dan gaat over het thema toveren, magie en alles wat erbij hoort.
1: Het mooie is dat dit nummer, natuurlijk, het is Bruno Mars. Die maakt gewoon zo'n vette hits, maar die is echt heel goed. Een bepaalde, niet samples, maar bepaalde vibes en dingetjes te gebruiken van vroeger. En hier zit gewoon echt een lekkere vibe in, dat een beetje doet denken aan More Bounce to the Ounce van Zebra Roger.
0: Ja.
1: 1980 was dat. Ook wat Snoop Dogg dingetjes. Maar het mooie is, en waarom is het dan More Bounce to the Ounce dingetjes, die talkbox zit erin. Waar die zo raar praat.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon helemaal Zebra Roger. En daarom klinkt het ook zo lekker funky.
0: Ongelooflijk dat dit al 10 jaar geleden uitgebracht is. Hè?
1: Ja, dat zou ik niet zeggen. Hè? Want ik draai nog alsof het, weet ik veel, net uitgekomen is.
0: Alsof het net uitgekomen is een paar jaar terug. Ja, 10 jaar geleden alweer. Wij sluiten ermee af, 24 Karat Magic. En we zijn er volgende week zaterdag weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en dan kiezen we gewoon weer een nieuw thema. En dan mogen jullie daar ook wel lekker over meedenken. En we zeggen een heel fijn weekend. En
1: doe geen dingen die je moet niet doen. Er zijn er heel weinig.
0: Ja, zitten dadelijk op de bank. Ja,
1: fijn weekend iedereen.
0: Fijn weekend allemaal.
1: Ja, tot volgende week weer.
0: Put your pinky finger in the air. Bye bye.
1: Bye bye.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie paas, Paulussen, Paulussen.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
6: dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat?
10: Audiofrenzy.nl.
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
13: En papa durft er niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Bij Taxi Centrale Beers.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Goeie paas.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Kruimeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Goeie pas, Polissen, Polissen.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
10: Bij Taxi Centrale

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: RTV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.
2: Ja. Hier ben ik geboren.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Windy Car Wash keeps you moving.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanaganmeer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.